bloot mijn kinder, deze nu door. Und stochen in er etten rein. Mann, wat ik bedoel, wat aardig.